0: Reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdichte.

Mijn instrument, dat is mijn stem, die ik van een gier gekregen heb. Ik wil gewoon mijn lieken zingen. Ik ben de renkel van de spijt, voor iedereen ben ik in de weer. Gewoon een tikje vrij te brengen.

0: Ja, hé, hey, kameroot, dat is hier, hè, de Frankie.
1: Ah, de Frankie!
0: Zeg, mijn haar, die zonnig moet nog geschierd worden. Ik heb gehoord dat geworden een specialist is, dat je toch geen twijfel aan gekomen te doen, zeg.
1: Op zin! Zeg, Frankie, vind je scheren toch? Dat is te maal, zeg. Als het te maken is, hier, om afvroegen.
0: Zeg, moet je wel zien dat je die broeien bespakt, dat is die blauw, hè.
1: Hé, hey, Frankie, het is niet de eerste keer dat ik kom scheren bij haar, hè. Ik heb toch al dikke smaak kloeien komen scheren bij haar, hè.
0: Voilà, nou weet je wat je moet doen, hè. Je trekt daar een plankje aan je riet, hè.
1: Ja, of wat dan ook. Wat de Frankie nou al zei, was altijd

0: jove Steven, vorrei guardare un po' tua moglie.
1: Ah, dat is simpel, hè. Ga sms gewoon XXL naar 3027 en draai Swiss lever dat is.
2: Allee, wat zijn de gooien nou aan toe?
3: Ah wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
2: Belg 0475-269-141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
4: Doe me voice!
3: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Radio Kamel.
1: 24 hier carnavalmuziek, omdat ons carnaval is.
2: Ons is verrood.
3: Deze is Radio Kamel via onze website www.radiokamel.be.
1: 24 hier carnavalmuziek.
0: Volante.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje rek luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou.

0: Er woont een frisse windje boven het stadhuis op de markt. Ze vegen al een poes met nieuwe bustels.
1: Portretten van Philippe en zijn madame stonden aan de kant. Oosten eerst alweer een stikkere belscher.
2: Het roeit protest, laat stille, alle postjes zijn verdeeld.
3: Waarom liggen de groenen dwees?
4: Dat heeft niemand verdiend.
0: Het jumpingfeest van topvorm wordt gekanterd als frustratie.

zwart stik in de mijn. Ik zat in de losbroek op mijn bank met een verveil. Ik hoor me juist gezwoen, mezelf woest te drogen. Aster mij begon nog

0: Radio Kameel, get mij naar het gestoel.
1: Olst, get mij naar het gestoel. Olst, doorgaat toch niks boven.
2: Radio Kameel, Olst, neers, verrooid.
3: Radio, voor de echte Ajoenen.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Molt van de Kalant.
0: Belt 0475-269-141. Of mailt reclam@radiostripkenkamiel.bij.
2: Doe me voeis!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Radio Kamme.
1: 24 uur carnavalmuziek, omdat ons carnaval is.
2: Deze is Radio Kamille via onze website www.radiokamille.be.
1: 24 hier carnavalmuziek.
0: Volant.

0: Reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdichte.

0: Radio Camille, gek mijn hart gestolen.
1: Olst, gek mijn hart gestolen. Olst, er gaat toch niks boven.
2: Radio Camille, Olst neers, verrooid.
0: Radio voor de echte Ajoenen.

0: Opwellig.
1: Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, Atto Adbea. Het kindje Kloosteren. Go naar onze website radiostripkekamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app.

0: Radio Camille.
1: De tofste carnavalsploten.
2: A volonté.
0: Tijdens Radio Camille.
3: Echt gebeit in ons chique strijk. Bloesterd tijdens het verrol van de wijk. Vertel schulken van een felle vrouw, ons Annie. In deze wereld is Annie content. Maar blijft ze hier of in het Vlaams parlement. Minister Zambiesje, een slotje niet ooit, ons Annie.

0: Ja, maar en Moana, aan ons kunnen is mijn veldje te lang. En ik heb het nog als nu gezet. Alleen, ik heb dat zo wel gezet. Mocht er al zo niet op stoom.
1: Radio Kamil, waar zijn van ons?
2: Waar zijn van ons? Verkleed om te vorst.
3: Radio Kamil, ons neers.
1: Radio voor de echte Ajoenen.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

bij ons een app, komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Go naar onze website Radio

0: samen.
1: 24 hier carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
2: Radio Camille wenst aan een goeie merend.
3: Deze is Radio Camille via onze website www.radiocamille.be.
1: 24 hier carnavalmuziek.
0: A volante.
4: Waar kom je nooit? Probeer meisje te helpen. Ons hart is door. Word dat doe ik moeilijk.

in nolste mege leven. En mene zemmen, morgen is de koest. Waar zijn gerest, ja de jeugd zal ik mee werken. De kop omhoog.

0: Reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bijna.
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte.

ik leef bij carnaval. Ik zal mijn ziel weggeven, voor dat als ooit neer. In mooie stad te beleven, ik zit er Regilio op te wachten. Want elke dag zijn mijn gedachten bij die vaste lauwe nachten.

0: begin moer.
1: Dat is elke week hetzelfde, ze ronden hier of zeven. Dat zijn mijn nummer tafel, springen me op een velouw. Want na gaan wij gaan messen, ons loten overlezen. En krijgen van de paster elke zondag een cadeau.
0: Moor de mes, dat is maar nooit vlucht, dat is foutelijk voor de schoon. Want wij weten een plusje, moor dan mijn

Johnny zoals ze komt, zoals ze boven in mijn oes. Wantje zoals ditje, zoals de hele kleine moe is. En op doe geen vissen zijn ze graal kan beteer. Omdat ze de stoet naar langs toen niet meer passeert. Keer neem mijn raven op de tafels op de stoelen. Ooit sta joeit en geeft mijn hart gestoeld.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app.

0: de gaan.
1: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
2: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
4: Al vol aan tijd.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Molt van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclammeken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Daar pijzen wij al mee. Radio Studio is gemokt in Oost en een betrouwbare partner van Radio Camille.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al artiesten en evenementen.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al recepties, communefiesten, alle babyborrels en alweer voor fantastische barbecue-evenementen.
1: Eén adres, Viesol, ter oude posten.
2: Bij de Piet, de Bols van Creëes, Stationstrol 12 in Oltjerd.
1: Bel je rap naar 053 83 99 18.
2: Viesol, ter oude posten.
1: Word dan een kalender. Land nog content naar buiten gooit.
3: Deze is het verhaal over het leven van een man. Oer van smaris vroeg tot zo versloot.
4: Mooi goesting zal zijn.
3: Wat?
4: Dat mooi goesting zal zijn.

0: Nasseril, abonneer ik in. Wij van de Partois zien ik.
1: De donderdag is onze dag, hè, Moteken?

0: de bozinha, sta met de moral in de rebegoschel, nee.
1: Radio Kamil,
2: de tofste carnavalsploten.
3: A volonté.
4: Deze is Radio Kamil.

bij ons een app, komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje reklooisteren. Go naar onze website radiostripkekamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app hier gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis

0: wil je Nanneke niet wat weten. Nou kwak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, hoe rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plusje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon, dat is 0486-969984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.
1: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Voor een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrollen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kameel.

0: de kaart. Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
1: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 heren carnavalmuziek.
3: Al vol aan tijd.
4: Abisbak, wat kom de gooi doen?
5: Dag Kamil, ik kom een liedje zingen in Tolsters.
4: Dat klopt, gaat toch geen Tolsters?
5: Ha, ik zou toch eens willen proberen.
4: Zet ik erin?
5: Hey, dat min je niet.
4: Wat doet maar
5: hebben? Hey, je gooit me te helpen, hè?
4: Allee, Bisbak, geef me gaas. 1, 7, 9.
6: Ja, zakosch mee.

0: Jomme, jomme, stop een keer. Wat is dat hier allemaal? Wat heeft dat nog te maken met je sakos?
1: Pa, ik weet het. Het is toch voor de mensen, dames en heren. Als je me verkupt.
0: Als je het gewoon zegt, hier,

0: Zeg Kamil, zullen we er geen gitaar solo in steken?
1: Zullen we een betere koer pakken, jong? Pas op, hè. Tegenwoordig, maar ons zot er ook beter, hè. En de boy, met de moesje en kamerot, maar goed, als je.
0: En, wat vind je dat? Tof, hè?
1: Oh, ik weet het niet, hè. Ik weet het niet. Oh, dat is een mus. Ik heb er iets anders, hè. Ik moet niet altijd hetzelfde zijn, hè.

0: Poyano, pa naar rechts de kant uit, ola de sakko in de zep.
1: Is dat hoor wat hij in binnenmat op de bogen glijdt?
0: Jood sotter en ging er kusplat.
2: Radio Kamil vliegt erin, waar leven wij? Carnaval!
0: Bij Oysters, de

als de bries de poep ontstekt. Oet, al is dat papier-maché. Morgen moet iemand schoenen stekt. Toen ik door vijf, maar respect.

0: Reclameken op Radio Camille.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Camille. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Camille.
5: Radio Verdichte. Ajoe.
6: Deze is Radio Camille.
7: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je geen bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn we bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Camille verwelkomen er geen tijdens de

0: Sneers, Kaffe Maximilian, dat is kaffe van bij ons. En je weet, als het toetsers is er het bos op.
1: Vertoonderaad en herstellingen van alle merken.
2: Garage MCS.
1: Voor alle carrosseriewerken.
2: Garage MCS.
1: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens. Eén adres.
2: Garage MCS.
1: Wangoord Velg nummer 15A in Olst. Belg 053 77 89 56. Zie doekjes op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
2: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als al vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangoord Velg 15A in Olst. Open van maandag tot zaterdag.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje rek luisteren. Go naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis.

als een armsloer, met schoenbelletjes in mijn oer, een pispot of mijn moer. In een oud kleed en een parik, en doorin een grote strik, zij enig, maar uniek. Elk jaar weer de dinsdag noem, is het hier op de grote markt te doen, ten geef ik van katoen. Met een averslijten kinderkoes, een paraplu of een tettemoes, roepen we waar doen woes. Want als voorz aan het voel ik me in mijn sas. Als het is enig met carnaval. Als het is enig, 4, 5 dagen lang. Als het is enig, in gaan

0: Tijdens Radio Kamil.
1: Verjonk en nat.
2: De topste carnavalsploot.
1: A volantij.
3: Je gooit not klein college en dat is in de vrouw het stroot. Zo'n sma en gij weer later

En heel de kerk die zag nog maar. Ik doe niet anders, pas nek ik wat dat je niet in de Bijbel leest. Ik zing geen symfonie, maar ik ben is nog.

mijn jongen, het is omdat je zo schoon vrouwt, volgens mij moeder van profeteren. Eén keer een carnaval zot, vergiel al leven een carnaval zot. Als ik aan een goede rood mag geven, doe fush gelijk als dat je bezig bent.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
1: Olsneers Brood.
2: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Volant.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radiostripkenkamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Alle jelle, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de Prisje-kiezing dat ik al gezien heb.
4: Graalig goed, jong. Moet ik na een ferne marijn op mijn werk. Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
3: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baan werken?
4: Jood, jood. Maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
3: Ah, dat is je gaan in het magazijn, zeker?
4: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar zijn we een droeg mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerief met te werken. Beste van al, als je er wat eerder zijn betaald is.
3: Idiot. Dat kan ons rap hier in ons geld.
4: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het zit er ook vol nulsnees. En een poor van daar een mannen. Maar de DM is er door al opgevoed.
3: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Die kan ik je ook een palet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
4: Bajot, elektrikers, mechanikers, magaziniers, lassers, drooers.
3: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
4: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt je direct solliciteren.
3: Ah, zo. Dat ga ik dat vanavond nog doen. En kan je gaan me door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
4: Dat zou nou wel nog zien zitten, jong.
3: Allee verhoed, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makker.
5: Wil je nou een keer niet wat weten? Nou kroeg ik hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel. Gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en ooit plastrooms. Ooit vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker wicked bordien in alle kolijden. Lettertypes kemen op één plosje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk week via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.

zonder het schoonste woordeken dat er bestond. Als het is een wereldwonder, als het is de stad van de maan in de stroot. Als het leven mooi op de bovenste plank, als het in mijn hart gestolen en lukt er van tijd hier, is het mank.

0: Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje rek luisteren. Ga naar onze website radio-camille.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Camille beluisteren bij jou thuis of in een auto met bluetooth. De Radio Camille app is powered by Green Bananas en radiostudio.be.
1: Calimera, hier Mario Zorba van Olst, restaurant Zorba. Die eerste Griekse restaurant in Olst.
2: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
1: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
2: Hoe kom af te holen? Beetje 053 75 65 06.
1: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
2: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
1: El latte sto Zorba, jamas.
3: Excuseer meneer, moet je gewoon Terios liggen?
2: Terios? Terios, ah ja, de namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelf van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
3: Wel, ik zal er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken door zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, niet hoor. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee in begin, nadat ze door 150 jaar bestond.
2: Wil je gewoon hoe komen solliciteren bij Terios? Steed dan gewone melken naar jobs.aalstad.terios.com.

0: Radio Kameel, wij zijn van ooit.
1: Wij zijn van ooit, verkleed om te voort.
2: Radio Kameel, ons neers, verooit.
3: Radio voor de echte Ajoenen.

0: Kamil.
1: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
2: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
4: Al vol aan tijd.

0: Een reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdichte. Ajo.
5: Deze is Radio Kameel.
6: En je het vieren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
7: Zijn op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat hij mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
6: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
7: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
6: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar draaikantoor.
7: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
6: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnenkort, dat is evident.

0: Allee, wat zijn de gooien nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclame at radio-kamiel.be.
2: Doe me voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Ons niet zwijten waarom. Dranken Pikuur, de zalk per ala frisdranken, voor zowel horeca als particulier. Dranken Pikuur, hij donderde verschillende biersoorten.

0: 334 in Oost. Oostsnijers en carnavalisten weten het allemaal.
1: Hallo Jelle, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de Brugge-kiezing dat ik al gezien heb.
2: Graalig goed, jong. Moet ik na een verne marijn op mijn werk. Ik zit dicht bij Oost, bij Jan de Nul.
1: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baanwerken?
2: Jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
1: Ah, dat is je gehaald magazijn zeker?
2: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar ze hebben een mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder werkt, zijn betaald Oost.
1: Idioot. Dat kan met ons rap hier nog schel.
2: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het ziet er ook vol met Oostsnijers. En een poor van daar een mannen. Maar de dieren hebben ze door haar opgevoed.
1: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je ook een palet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
2: Bah, jood. Elektrikers, mechanikers, magaziniers, lassers, drooers.
1: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
2: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt je direct solliciteren.
1: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kan je gaan door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
2: Dat zou ik nou wel nog zien zitten, jong.
1: Allee verrood, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makker.
3: Hey, motorken. Heb je al gepijs op haar bedrikkingen? Of bordierwerk op aan een pelouver, moes of poncho voor met carnaval? Allee, alleen één adres. Bij Franksken van de Cliché. Al 20 jaar een begrip in ons en ver doorboot. Maar hoe ik vooral aan stickers, spandoeken, vlaggen, reclamborden en fotowerk. Zelfs cadeautjes voor haar met een appetje van haar groep vind je door. Cliché Creatief. Briestrood 26 in Ulst. www.cliché.shop. Ah ja, Ulstjenetjes. Pas op, hè. Dat gaat allemaal nog niet kwaadspeltje. Want de Frank is dat 20 jaar op zoek naar een schone ventje.

0: Radio Camus, santé mijn beacon.
1: Santé mijn beacon, nagooit ervan verschieten.
2: Radio Camus, ons neers verrooid.
3: Radio voor de echte Ajoenen.

0: de gaan.
1: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
2: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 uur carnavalmuziek.
4: Al vol aan tijd.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan de gsm. Het Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje kloosteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app

0: Excuseer, meneer. Weet je gewoon Terios liggen?
1: Terios? Terios, ah ja. De namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelft van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
0: Wel, ik zal er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken door zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hè, door. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee beginnen nadat ze door 150 jaar bestond.
1: Wil je gewoon hoe ik kom solliciteren bij Terios? Steed dan gewoon een mailken naar jobs.aalst@terios.com.

at me nooit neer, nooit niet op. Dit leven, mijn lach en courage verop. Geniet, profiteer van de tijd. Want de droom van vandaag zijn de maren al kwijt.

0: Ik weet van niet. Ik weet van niet, jong.
1: Een reclameken op Radio Kamil.
2: Gesproken of gezongen.
3: Bijna.
4: 0475-269-141.
5: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
1: Radio Kamil.
6: Radio Verdichte. Ajo.
7: Deze is Radio Kamil.
8: Calimera. Hier Mario Zorba van Olst. Restaurant Zorba, die eerste Griekse restaurant in Olst.
9: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
8: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
9: Hoe ik kom af tolen, beetje 053 75 65 06.
8: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
9: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
8: El latte sto Zorba, jamas.
10: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Verder naar website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrol. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kamil.
11: Fiesol, ter oude posten.
12: Voor al haar feesten en evenementen.
11: Fiesol, ter oude posten.
12: Voor al haar recepties, communefeesten, alle babyborrels en haar week voor fantastische barbecue-evenementen.
11: Eén adres, Fiesol, ter oude posten.
12: Bij de Piet, de Bols van Creëes, Stationstraat 12 in Olchert.
11: Beltje rap naar 053 83 99 18.
12: Fiesol, ter oude posten.
11: Word dan een kalender. Land nog content naar buiten gooit.

0: Radio Kamel, wij staan een goeie noem.
1: Allesneers, vrouwen.
2: Deze is Radio Kamel. Via onze website www.radiokamel.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Volantij.

0: en Alfred Koppings. Gaan we daar iets gaan drinken?
1: Ah, is hij? De Timo. Ja, voor mij mag dat iets goed straf zijn.
0: Jongen, voor mij mag dat ook.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Molt van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mails reclame at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn we bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamin verwelkomen haar heren tijdens de droge dagen.
4: En je het veren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
5: Zijn we op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat hij mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van Assingen?
4: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
5: Waar dat gewoon een goede service niet alleen gewoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
4: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar droge kantoor.
5: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan, tussen de Niendracht en het OLV.
4: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnen Kerteng. Dat is evident.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app hier gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou.

wil je Nanneke niet wat weten? Nou, kwak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vind te bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, neisdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kamer op één plusje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Vlaardingen. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.

0: Radio Radiokamme.
1: 24 hier carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
2: Radio Camille wenst aan een goeie nacht ernoem.
3: Onsneers brood.
4: Deze is Radio Camille. Via onze website www.radiocamille.be.
1: 24 hier carnavalmuziek.
0: Volant.

doen is binnen. Lotjaru verweldigen door de magie van een immens ongezien boekenparadijs. Ontdek het adembenemende utopia, de kessen op de Oosterse dorst.

0: Een reclameken op Radio Kamil?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
5: Radio Verdichte. Ajo.
6: Dit is Radio Kamil.
7: Oisne zwijten waarom? Dranken Pikuur, de zalk per alle frisdranken, we zowel horeca als particulier. Dranken Pikuur, hij donderde verschillende biersoorten.

0: je Naneke niet wat weten. Nou, kloak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar al hij, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette voordien, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordien in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En ons telefoon, dat is 0486-969984. En mail een keer natuurlijk quick via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en ponchos niet te bestellen voor de dagen.
1: Ze geren zelf een radio beginnen, hier op antenne of internet. Radio Studio verdeelt en installeert alle topmerken voor ieders budget. Of zoekt de extra media-aandacht voor evenement. Radio Studio Commonwealth met een professionele mobiele studio en maken een uitzending volledig tot de goesting van de klant. En met de gerust

Het stoekersdansken wordt gespeeld en al de klerk is goed geteld. Het verrozeken is foes verteld hier in mijn stad. Wie mocht er zijn beloftes voor? Misschien toch een hier of door. De politiek, dat is iets roer hier in mijn stad.

Soms paas ik over vroeger poort. Was en een poort, dat is een voort. De toort van chic en klet mariet.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Molt van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclame at radio-kamiel.be.
2: Doe me voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

motorken. Eigenwalige pijs op haar bedrikkingen of borduurwerk op aan een peloeber, moes of poncho voor mijn carnaval. Allee, alleen één adres. Bij Franksken van de Cliché. Al 20 jaar een begrip in ons en ver doorboy. Maar hoe ik voor alle stickers, spandoeken, vlaggen, reclamborden en fotowerk. Zijn cadeautjes voor haar met een appetje van haar groep vind je door. Cliché Creatief. Briestrood 26 in Ulst. www.cliché.shop. Ah ja, hoesje netjes. Pas op hè, dat gaat allemaal nog niet kwatspeltje. Want de Frank is dat 20 jaar op zoek naar een schone ventje.

0: Radio Camille wenst aan een goeie nachternoem.
1: Oorsneers vrouwen.
2: Deze is Radio Camille. Via onze website www.radiocamille.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan de gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website Radio

0: Reclameken op radio, Camille?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475 269 141.
2: Reclame op radio, Camille. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio, Camille.
4: Radio Verdichte. Ajoe.
5: Deze is Radio, Camille.
6: Calimera, hier Mario Zorba van Olst. Restaurant Zorba, die eerste Griekse restaurant in Olst.
7: De Zorba op de Hattemarkt is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
6: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
7: Hoe ik kom af te holen? Beetje 053 75 65 06.
6: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
7: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
6: El latte sto Zorba, jamas.
8: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Voor een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrollen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kamer.

0: Toasters. Kaffe Maximilian, dat is kaffe van bij ons. En je weet, als Toasters is er het bos op.
1: Vertoonderaad en herstellingen van alle merken.
2: Garage MCS.
1: Voor alle carrosseriewerken.
2: Garage MCS.
1: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens. Eén adres.
2: Garage MCS.
1: Wijngaard Velg nummer 15A in Oost. Belg 053 77 89 56. Zie doekjes op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
2: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als al vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangortveld 15A in Ulst. Open van maandag tot zaterdag.

0: Alles op zijn best bij Radio Camille.
1: Radio Camille wenst aan een goede afternoon.
2: Deze is Radio Camille via onze website www.radiocamille.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
4: Volant.

Heet je al gehoord van dat Oosters project? Je oren opgezwitcht, die hebben een vrienarchitect. Dat zwembad van Oost, dat was iets van mooi. Want voor het neef stond men niet in de rooi.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe maar voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Calimera, hier Mario Zorba van Olst, restaurant Zorba. Die eerste Griekse restaurant in Olst.
0: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
3: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
0: Hoe ik kom aftolen? Beetje 053 75 65 06.
3: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
0: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
3: El latte sto Zorba, jamas.
4: En je het vieren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
5: Zijn we op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat er mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
4: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
5: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
4: Kijk zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar droge kantoor.
5: In Olst vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
4: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnenkerting. Dat is evident.
6: Hallo jullie, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de Brugge-kiezing dat ik al gezien heb.
7: Graalig goed, jong. Moet ik na een verne meruin om mijn werk. Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
6: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baan werken?
7: Jood, jood. Maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
6: Ah, dat is je gaan in het magazijn zeker?
7: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar ze hebben een mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder werkt, zijn betaald is.
6: Idiot. Dat kan ons rap hier nog schel.
7: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het zit er ook vol mulchnees. En een poor van daar een mannen. Maar de dieren hebben ze door haar opgevoed.
6: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je koekompalet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
7: Bah, jood. Elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
6: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
7: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt je direct solliciteren.
6: Ah, zo. Dat ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan me door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
7: Dat zou ik nou wel nog zien zitten, jong.
6: Allee, verrood, dat doe ik heen. Tot binnenkort en makker.

vergering in ons stamcafé. De jongens vieren jubilee, starten een fanfare op met een zatte kop. Oscar op tuba was onzet, François die deed de klarinet en Bertus schoof trompet, Alain op drums, Hubert trompet en Mil op saxofengs.

vrouwen op de vloer. Op repetities was het een feest, heel de troep zat om te mis. Ze was de concentratie en dat was lus. Ze was klonk het nog nooit boven de vus.

Op mijn tournee, door winden vreet machine. Ik heb in haar brievenbus al menig post gestoken. Een droeienbeeld van een vrouw, maar op een zekere dag. In talve van de Seine, ooit Fifi mij geroeken, dat biest vol jaloezie. Weet

0: Radio Kamil, dat is wat ik wil.
1: Ach, mijn oist, mijn schoen stad, wo dat ik mijn hart verloor. Hoe de schieten moet ik eert, ver te zeggen wat ik voel. Hier in oist, in ons stad, ken je nog gelukkig zijn. Zet je al er zorgen is op zijn, en komt erbij. Wo dat me nu ik gewoon, wij zijn nooit niet alleen, een vriendelijk gezicht. Dat ziet elkeen en een goed woord, geeft ieder weer moed. Als je da-

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, atto het bij jou. Het kindje luisteren. Go naar onze website Radio

0: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn er bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café Den Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café Den Bajort en Radio Camille verwelkomen haar geren tijdens de droge dagen.
1: Wil je na een keer niet wat weten? Nou, kroeg ik hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kindermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker wicked bordien in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazegem. En onze telefoon, dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk week via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en ponchos niet te bestellen voor de dagen.

0: Radio Camille wenst aan een goeie nachternoen.
1: Olsnees Vrood.
2: Deze is Radio Camille. Via onze website www.radiocamille.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

0: Een reclameken op Radio Kamil?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdicht.

0: Ja, dat was een wat. Zeteltjes plat. Dat bieken erop. En goed. De meesten vroegen mij. Amai, zeg wat er aan mijn assas.
1: Oh ja, Vincent.
0: Maar ik zeg niet poe.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio uit aan de gsm. Het Radio Kamil, atoad bea. Het kindje rek luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app hier gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan de gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis of in een

0: 36 in Oost. Oostenaars en carnavalisten weten het allemaal.
1: Wil je na een keer niet wat weten? Na kroeg ik hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar al hij, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon, dat is 0486-969984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.
2: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Voor een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrollen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Canada.

0: Radio Camille wenst aan een goeie nachternoen.
1: Onsneers brood.
2: Deze is Radio Camille. Via onze website www.radiocamille.be.
3: 24 uur carnavalmuziek.
4: Volant.

0: Allee, wat zijn de gooien aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclame at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Calimera, hier Mario Zorba van Olst, restaurant Zorba. Die eerste Griekse restaurant in Olst.
0: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
3: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
0: Oei, kom af, tol. Beetje 053 75 65 06.
3: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
0: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
3: El latte sto Zorba, jamas.
4: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Ver aan een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrollen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kamiel.
5: Excuseer meneer, moet je gewoon Terios liggen?
0: Terios? Terios, ah ja, de namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelf van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
5: Wel, ik zal er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken er zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zal er geen gaan werken, hoor. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee beginnen nadat ze er 150 jaar bestond.
0: Wil je gewoon hoe komen solliciteren bij Terios? Steed dan gewoon een mailje naar jobs.aalst@terios.com.

0: Radio Kamil, jeet mij naar het gestoel.
1: Olst, geet mij naar het gestoel. Olst, doorgaat toch niks boven.
2: Radio Kamil, olst neers, verrooid.
3: Radio voor de echte Ajoenen.

0: Een reclameken op Radio Kamil?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil!
4: Radio Verdichte Ajoen!
5: Deze is Radio Kamil.
6: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamil verwelkomen er geren tijdens de droge zotte dagen.

0: Daar pijzen mij al mee. Radiostudio Eschemont in Oost en een betrouwbare partner van Radio Camille.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al haar feesten en evenementen.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al haar recepties, communefeesten, alec babyborrels en haar week voor fantastische barbecue evenementen.
1: Ien adres, Viesol, ter oude posten.
2: Bij de Piet, de Bols van Creëes, Stationstraat 12 in Oltjerd.
1: Belt je rap naar 053 83 99 18.
2: Viesol, ter oude posten.
1: Word dan een kalender. Land nog content naar buiten gooit.

0: oşt, ey Erzakskün, ey, ey oşt, ey Erzakskün, ey oşt, ey Erzakskün, ey.
1: Sige, hoe ik me toe, permaleer, gisak, skidimie, wat moeilijk is.

0: Radio Kamil.
1: Radio Kamil, wij staan een goeie avond.
2: Polsneers brood.
3: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
4: 24 heren carnavalmuziek.
2: Al vol aan tijd.

bij onze app komt er oordelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, atoort bij jou. Het kindje luisteren. Go naar onze website radio

0: En je het veren met carnaval? Zij wilde natuurlijk goed verzekerd zijn.
1: Zijn nou op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat hij mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen.
0: Hoort en is bij Evident Verzekeringen.
1: Voor dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
0: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in Ien van haar droogkantoor.
1: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
0: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnen Kerteng. Dat is evident.
2: Alle jullie, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de Brugge-kiezing dat ik al gezien heb.
3: Kralijk goed, jong. Moet ik naar een ferne Marouin op mijn werk. Ik zit dicht bij huis, bij Jan de Nul.
2: Wat, hè? Bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baan werken?
3: Jood, jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
2: Ah, dat is je gaan in het magazijn zeker?
3: Jo, ik, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar ze hebben een roeik mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder werkt, zijn betaald thuis.
2: Ideaal. Dat kan ons rap in ons geld.
3: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het ziet er ook vol nulsnees. En een poor van daar een mannen. Maar de dieren hebben ze door haar opgevoed.
2: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Die kan ik je koekenpalet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
3: Bajot, elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
2: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
3: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt tot direct solliciteren.
2: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
3: Dat zou ik nou wel nog zien zitten, jong.
2: Allee verhoed, dat doe ik heen. Tot binnenkort en makker.
4: Vertonderaad en herstellingen van alle merken.
5: Garage MCS.
4: Voor alle carrosseriewerken.
5: Garage MCS.
4: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens in een adres.
5: Garage MCS.
4: Wijngoord Velg nummer 15A in Oost. Belg 053 77 89 56. Zie ook eens op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
5: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als al vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangortveld 15A in Oost. Open van maandag tot zaterdag.

0: kunnen allemaal.
1: Dat hoop ik. Dat hoop ik.
2: Allee, wat zijn er gewoon nou aan toe? Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant. Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.bij.
3: Doe me voes!
2: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Dat is kaffe van bij ons. En je weet, als het hoogstens is er het bos op.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al haar feesten en evenementen.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al haar recepties, communefeesten, alle babyborrels en alweer voor fantastische barbecue-evenementen.
1: Eén adres, Viesol, ter oude posten.
2: Bij de Piet, de Bols van Creëes. Stationstraat 12 in Oltjert.
1: Bel je rap naar 053 83 99 18.
2: Viesol, ter oude posten.
1: Word dan een land nog content naar buiten gehoord.
3: Hey, patroon, mag ik aan een keer iets vragen, alsjeblieft?
4: Ja, gewoon, als het nog hier geld is. Zeg, was hij toch?

0: Vincent, wat paasde? Wil ik ons nog geen gondolen, jong?
1: Nee, nee, wacht er eens een keer. Het is hier een famoze, na.
2: Scholkes.
3: Pijzes, Radio Kamil.
4: Radio Kamil, voor jong en nat.
5: Voor wel onder stress, weet je hoe zonig dat is. Verplichte nummers zijn gedoom. Op ons kokken, ons plush, wij zijn al vier en grosch. Het is tijd om nog

0: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
1: Allereerst brood.
2: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 uur carnavalmuziek.
1: Volantijn.

0: Een reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdichte. Ajoe.
5: Deze is Radio Kameel.
6: Wil je na een keer niet wat weten? Nou, kloak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar al hij, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette voordienen, van handdoeken, washandjes, kindermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker wicked bordien in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plosje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon, dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk week via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en ponchos niet te bestellen voor de dagen.
7: Excuseer meneer, moet je gewoon Terios liggen?
8: Terios? Terios, ah ja, de namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelf van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
7: Wel, ik zou er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken door zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hoor. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee in begin, nadat ze door 150 jaar bestaan.
8: Wil je gewoon hoe ik kom solliciteren bij Terios? Steed dan gewone melken naar jobs.aalst@terios.com.

En je wist mij aan, wie het niet verdacht, toen ik vertrok met een ma vannacht. Ze liet me alle hoeken van haar komer zing, voor de F4 kracht ze ting op ting. In een nakastrol mokte de beste soep, ik liet ze komen en ik kreeg de snoep. Maar als ik wakker werd, wreef ik in mijn oeigen, ik kost het bekast niet geloven. Hey!

geef Amma een beest. Ook al zei je gewoon het wees, want ben zot van Amma. Ik wil aan een pluspapa. Geef Amma een beest. Ook al zei je gewoon het wees,

0: Vragen morgen nog een pompje, alstublieft.
1: Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje kloosteren. Go naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis.

0: 35 in Oost. Oostnees en carnavalisten weten het allemaal.
1: Hey, motoken. Heb je al gepijs op haar bedrikkingen? Of bordierwerk op aan een pelouber, moes of poncho voor met carnaval? Allee, alleen één adres. Bij Franksken van de Cliché. Al 20 jaar een begrip in Oost en ver doorboeit. Maar hoe ik vooral als stickers, spandoeken, vlaggen, reclamborden en fotowerk. Zelfs cadeautjes voor haar met een appetje van haar groep vind je door. Cliché Creatief. Briestrood 26 in Oost. www.cliché.shop. Ah ja, Oostjenetjes. Pas op hè, dat gaat allemaal nog niet kwatspeltje. Want dat Frank is dat 20 jaar op zoek naar een schone ventje.
2: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Ver aan een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrollen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kanaal.

is gelijk wat dat een ander zegt. Laat je doen, alles goed of soms slecht. Zet men geen gedacht, zing het zoet oester.

0: Dat is niet vet.
1: Maar ja,
2: dat is
1: niet
2: vet. Dat is niet
1: vet. Dat is
2: niet vet. Dat is niet
1: vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet.
2: Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet. Dat is niet vet.

0: is misschien. Het vla van de Jorille.
1: Pas op. Nick, wat is mooi, vind je? Hé, Arson. Wat is mooi, bier hier? Ik heb hier weinig gehad, hè? Ik ben hier weinig majorette, maar chance.
2: Jongens, zijn er stil geval?

0: als ze na mijn stem horen, zullen ze het misschien niet geloven dat ik het kan zeggen, maar ik ben de groestje zot van Olst.
1: Olst weer carnaval. Alle dagen van.
2: Thijs is Radio Kamil.
0: Zover Olst.
2: Wauw.

0: gemulde.
1: 24 uur carnavalmuziek, omdat Dolce carnaval is.
2: Radio Kameel wenst aan een goeie avond.
3: Deze is Radio Kameel via onze website www.radiokameel.be.
1: 24 uur carnavalmuziek.
0: A volante.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belt 0475-269-141. Of mailt reclame at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Wil je na een keer niet wat weten? Nou kroeg ik hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel. Gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kindermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plosje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Goizegem. En onze telefoon, dat is 0486-969984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.

0: Daar pijzen mij al mee. Radio Studio Eschemont in Oost en een betrouwbare partner van Radio Camille.
1: Dat is

0: Ausplopen.
1: A volonté.
2: Tijdens Radio Camille.
3: Dat Jonas tijd hem ook van alles mee. Dag in dag ooit is de riet te beleven. En volgens mij is dat hier dik oké. Dat is al meer als

0: Reclameken op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdichte.

0: Ons vakmanschap dingde met verstand bij.
1: En je het veren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
2: Zijn nou op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van Assingen?
1: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
2: Waar dat gewoon een goede service niet alleen gewoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
1: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar draaikantoor.
2: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
1: Allee ja, dat is na Azer. Tot binnen Kerteng. Dat is evident.

0: Radio Kamil, wij staan een goeie avond.
1: Allesneers, brood!
2: Dit is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Volantij!

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan de gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app

Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn er bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Camille verwelkomen er geren tijdens de droge zotte dagen.

0: Toursteers, kaffe Maximiliaan, dat is kaffe van bij ons. En je weet, als Toursteers is er het bos op.
1: Vertonderaad en herstellingen van alle merken.
2: Garage MCS.
1: Voor alle carrosseriewerken.
2: Garage MCS.
1: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens in een adres.
2: Garage MCS.
1: Wangoordveld nummer 15A in Oost. Belg 053 77 89 56. Zie doekjes op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
2: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als haar vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangoordveld 15A in Oost. Open van maandag tot zaterdag.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Hallo Jelle, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de prijsverkiezing dat ik al gezien heb.
4: Kralijk goed, jong. Moet ik naar een verre nummer rijden om mijn werk? Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
3: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baanwerken?
4: Jood, jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mee, palet per palet.
3: Ah, dat is je gehand magazijn zeker?
4: Jook, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar ze hebben er ook mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder werkt, zijn betaaltoes.
3: Idioot. Dat kan ons rap in ons geld.
4: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zijn, hè. En het zit er ook vol nulsnees. En een poor van daar mannen. Maar de dieren zijn er al opgevoed.
3: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je koekompalet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
4: Bajot, elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
3: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
4: Check jobs.jandenul.com. Je kunt toch direct solliciteren.
3: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
4: Dat zou ik nou wel nog zien zitten, jong.
3: Allee, verhoed, dat doe ik heen. Tot binnenkort en makker.

0: gooi mee met Radio Kamil. We gaan er los een dijk.
1: De aarde. Onze planeet bestaat uit wezens die inspiratieloos op zoek gaan naar ideeën. Ze nemen een groot risico en gaan rechtstreeks bij de vijand te raden. Ze begeven hun in het hol van de leeuw.
2: Hé, landbakker, wat zijn van zin in mijn olie?
1: AKV Geduld neemt u mee als krijger van de Aalsterse Stee naar het hol van de leeuw.
3: Hé, hey, kameraad! Af de jambon! Want waar zijn even drom? Op de bol! Possentje in

0: geluister toch mee.
1: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
2: Polsneers brood.
3: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
4: 24 hier carnavalmuziek.
2: Al vol aan tijd.

Samarzelig, de voetbalisten, en van je op Sassa en Verzenig. De voetbalisten van Tayo en Kotin zijn hier, van Tayo en Kotin zijn hier, van Tayo en Kotin zijn hier.

Met Patrick de Boek? Vanavond? Foto's op de Okapi. Ik mag toch gratis binnen. Oké, geen probleem. Tot vanavond.

0: reclame kunnen op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bijna!
3: 0475-269-141.
4: Reclame op Radio Kameel en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte.

0: Radio Kamil.
1: Met Oilsters DNA.
0: Radio Kamil vliegt erin. Allee, kom op jongens. Wij onder hier van de oogjes vliegen, hè.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op mot van de kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Radio Kameel. Wij zijn van ooit.
1: Wij zijn van ooit. Verkleed om te voist.
2: Radio Kameel. Ooit neers. Voor ooit.
3: Radio voor de echte Ajoenen.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
1: Lunchneers brood.
2: Dit is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

0: Achilles over on ski commissions never do.
1: Radio Camus, santé mijn beacon.
2: Santé mijn beacon, na nooit ervan verschieten.
3: Radio Camus, origineers verrooid.
4: Radio voor de echte Ajoenen.

Virgin App komt er oandelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Go naar onze website radio-camille.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app hier gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Camille beluisteren bij jou.

0: Ja, get je goed af, getikte.
1: Een reclameken op Radio Kameel.
2: Gesproken of gezongen.
3: Bella.
4: 0475-269-141.
3: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
1: Radio Kameel.
0: Radio Verdichte.

0: Hoafjord, Radio Kamil. 100% Oosterse goesting.
1: De lesten toat was dat het oslag. Bij carnavalisten door de vandaag. Verschouden ik hier op gemintje rood en oorlog.

0: met oysters DNA.
1: Ik heb de kop gelijk gewerken, wordt als pedamol hier een rol.
2: 24 hier carnavalmuziek, omdat oysters carnaval is.

0: Wunschnis Brood.
1: Dit is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 hier carnavalmuziek.
3: Al vol aan tijd.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belt 0475-269-141. Of mailt reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Een reclameken op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bijna!
3: 0475-269-141.
4: Reclame op Radio Kameel en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte.

begin ontdekte compleet. Maar eigenlijk wordt dat alles omdraaid in huis. Is dat men al te samen doen voor onze carnaval. Met koer van Cantate Domino, die mooi hebben gelaan en samen met haar wil ik de kazerallen doen zingen. Ik zing het één keer vieren en tennis tonair. Vlieg mee met mij naar een wereldstad.

0: je hier carnavalmuziek, omdat ons carnaval is.
1: Deze is Radio Camille via onze website www.radiocamille.be.
0: 24 hier carnavalmuziek.
2: Volantijn.

nimmer staan. In regenwind of ijzel, ze zijn altijd op de bal. Maar totten, des creëers, die zieden nooit niet per totaal. En bossen, deer de veer, deer, deer viert geren carnaval. Soms is het hier aan het ander en van tot al twee keer niet. Als je de pagadetten of de toisters bezig ziet.

en dikke spriet. Hoe komen al die wolkjes van de scheve nog riet? Van pistolees met barvelkracht de winschralijke test. De kosjeprotten testeren, ze tungelkjorer test. Een smietel eget lastig, zijn chatrillen angelos.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan de gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app hier gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan de gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis.

0: Stop dan te lachen, nodig goed meiken. Werk batatisch, schief bekijken.
1: Tannen, tannen, tannen, tannen, tannen, tannen, tannen, tannen, tannen, tannen.
2: Tanden, zwette tanden. Ik wil al hier ons zwette tanden, tanden, tanden, zwette tanden. Ik wil al hier ons zwette tanden, tanden.
3: Hey, wil je gewoon mijn nering

0: om beter gila gezichtszwet verven.
1: Tanden, zwette tanden. Ik wil alleen nog zwette

0: Cartwick.
1: Eén, twee, drie, vier.

0: Dat steekt mij even tegen. Het zijn altijd dezelfde dat hier zijn. Waar zit je man van de kiekendrood? En onze elektriker? En die van de verlichting? Dat wij allemaal op les te zijn, zeker. Weet je wat, jong? Ik zal hem eens bellen.
1: Dat kun je doen. Maar als zijn madame ten op het...
2: En wat voor je water zeggen?
0: Wat ben je

0: kan je zeggen. Morgen weet je, dan is ooit te klein, hè. Dat zie je van gendarmen uit te kwieken.
1: Dat kan mij niet schillen, jong. Ken hem ik toch in een schrik af, zee? Ik zit in met onze moot. En de boer, ze kan het mooi.
0: Dat is juist, de jongen mag verdommen in mijn boot. Hier is iets opgesloten, het is er weer mee, de tent in hem. Ze weet, moeten in therapie gaan.
2: Want het
0: kom,
2: ben je maar.
1: Dat weet, is goed. Hier zijn, hè.
2: En hij nog werkt om de wolken.

0: Hier zeg, je doet mee, regiever.
1: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
2: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
1: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radiostripkenkamiel.be.
0: Doe me voes!
2: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Radio Kamme.
1: 24 uur carnavalmuziek, omdat ons carnaval is.
2: Deze is Radio Kamille via onze website www.radiokamille.be.
1: 24 uur carnaval muziek.
0: Volantij.